se boog verwijlen, door die winterknoes zo strak. Daar is die een pilaar wat strekt door die einde, met oog wat niks vermoed. Ik skeer mijzelf voor jou, je skeer jezelf voor mij.